Quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quitschi-quit
steht der Hut sehr gut. Darum grinst der Luftballon und zwinkert irgendjemand zu. Und zwar seinem besten Freund, dem Kaktus.